0: Nee, natuurlijk niet.
1: Station 2.
0: The UFO alert is back from Freedom Hub. Walk in, station 2.
1: Okay.